0: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Rondavond.
2: Hier zit je altijd goed voor de mooiste muziek. Radio Rondavond.
3: De hartsafonden en de spreek.
2: Geweest.

0: fijn om terug te zijn. Dit is Radio Groothaaltert. Muziek voor iedereen. Dit is Radio Groothaaltert.
1: This has got to be the saddest day of my life. I called you here today.

0: Zo rond deze tijd in 1990, ja, zo rond 12 mei, toen stond het op de allereerste plaats in de Nederlandse top 40 en ook in andere hitlijsten. In de Vlaamse 30, ik geloof in Duitsland, stond het liedje niet op de eerste plaats, volgens mij op nummer 2. Maar goed, hoog zat in elk geval, UB40 en Kings of Town. Uit 1990, hè? Ja. Goedemorgen, het is vandaag dinsdag. We zijn 12 mei. Welkom bij Voor de Wekker Wakker. Ja, ik heb goed geslapen. Gisteren om een uur of 10 ging ik plat. En ik deed mijn ogen dicht en ik deed ze weer open. En het was alweer 4 uur. Dus ik had goed geslapen, jongens. Ja, ik weet het niet, joh. Volgens mij als die zomer eraan komt en het wordt wat warmer weer en zo, en het is wat kouder 's avonds en 's ochtends vroeg, dan slaap je beter. Ja, het ligt er ook een beetje aan wat je overdag natuurlijk uitspookt. Als je een beetje actief bent, dan slaap je sowieso goed. Maar nee, ik merk dat wel, hoor. Als er een beetje de zomertijd eraan komt, dan word je wat slomer, vooral in de avond. En dan ben je ook zo vertrokken. Ja. Goed, goedemorgen. Het is verschrikkelijk. Een blikje uranium is afgegeven bij de Milieustraat. Nou, je zou zeggen, dat is goed. Hadden we natuurlijk ook langs de weg kunnen zetten. Maar nee, de veiligheidsregio Zuid-Limburg heeft dat gebeld. Uranium is namelijk radioactief materiaal. Ja, volgens een woordvoerder van de veiligheidsregio heeft iemand een pot met daarin meerdere kleine flesjes afgeleverd. In een van die flesjes zat uranium. De flesjes werden op een onbewaakt moment ingeleverd bij het kleine chemische afval. Waar ook bijvoorbeeld verfpotten naartoe gingen. Ja, toen medewerkers van het milieupark het flesje uranium hebben ontdekt, hebben ze de autoriteiten ingeschakeld. Ja, men heeft ook de boel nagemeten. En er was geen gevaar voor de omgeving. Want ja, uranium is natuurlijk wezenloos radioactief. En in grote hoeveelheden is het levensgevaarlijk natuurlijk. Maar dit viel op zich nog mee, zo zegt de veiligheidsregio. Ja, de autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming, die heeft het potje inmiddels opgehaald voor onderzoek. Dan gaat het eventjes nakijken hoe het precies zit. En het is gissen. Het kan gaan om een verzamelaar bijvoorbeeld van scheikundige spullen of een oud scheikundeleraar of zo. Ja, er zijn in elk geval geen slechte intenties waar men van uitgaat, zo zegt de politie. Maar ja, toch, ja, het is toch op een goede manier ingeleverd, hè. Ja, die persoon, nou, dan had ik dat toch, als ik dat had, dan zou ik gewoon, en ik had geen slechte intenties, dan had ik me gewoon gemeld. Had ik gezegd, ik heb hier een blikje uranium. En dat heb ik vroeger op school gebruikt. Ik lever het eventjes in, maar dat heeft hij dus niet gedaan. Hij heeft het gewoon op een onbewaakt moment ingeleverd. En later is het ontdekt. Ja. Goed, nou, dat is nog eventjes lekker de dag beginnen. Ja, trouwens, nog meer straling, want we zijn begonnen. Dit is Voor de Wekker Wakker. Goedemorgen.
1: Van 11 tot en met 17 mei. De Songfestivalweek. Mei is Songfestivalmaand. Het Songfestival 2026. Nederland doet dit jaar niet mee. Maar ken je deze nog?

Liedjes die hebben dan toch wel wat, dat ze toch weer terugkomen na zoveel jaar weer in die playlisten van die radioprogramma's. MC Hammer hoorde je, You Can Touch This, bij Voor de Wekker Wakker. Ja, vandaag.

Hij trouwde voor zijn goed fatsoen. Hij heeft er heel wat van geleerd. Nee, echt, hij zou het nooit meer doen. Hij kon niet zus, hij mocht niet zo.

terug te zijn. Dit is Radio Groothaaltert. Muziek voor iedereen. Dit is Radio Groothaaltert.

0: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Groot Aandacht.
2: Radio Groot Aandacht, het station waar muziek in zit.

0: mooiste muziek. Radio Groothoutert.
1: De Hartza van de Bende spreekt.
0: Groothoutert. Terug van weg geweest.

0: Radio Rothout. Familie Radio.
1: Hello everybody. Dames en heren, als er iemand is die als een zak vol goesting op aarde is geworpen, als er iemand is met een beest in zijn lijf, dan is hij.
2: I love it because it feels so great.
3: Here's my gun. Philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: helemaal de 90s met Culture Beat en Mr. Vain. En nu even een lekkere moment met Tom Jones.
1: Dit is een hitkampioen souvenir.

0: De familieradio uit de Denderstreek, dat is Radio Groot Haaltert.
1: The funniest show on the station.

een goede vriendin geworden is van het programma Sabine Tils. En er is meer. Vrienden, helaas, meer kan ik je niet bieden, want dit uur zit er bijna op. Ik heb voor jou wel nog een lekkere uitswinger. Geef maar een draai aan die discobal, want Tavares is erbij gekomen met Heaven Must Be Missing an Angel. Tot de volgende!

0: uit je radio. Ho, ho, ho. De band die werd opgericht in 1973 door Robbie van Leeuwen. Die eerder grote successen beleefde met The Motions en The Shocking Blue. Het was Galaxy Link.
1: Dit is de Middle of the Road Show met Hans de
0: Wees Knecht. Welkom, lieve luisteraars.
1: Hans de Knecht.
2: Hello.
3: Lady, we've just kidnapped your husband. Have $800,000 ready by tomorrow night. And lady, no police, or you'll never see your husband alive again.
2: Hello?

1974. Haar eerste plaat. In Nederland voor het eerst op tv. Bij Van Oekel. Van Oekels Disco. Hé, hey, Donna! Dat waren zwijtje, lieve vrienden. Dat waren jaren terug, beste mensen. En nog meer jaren die we nog lang niet vergeten zijn.

wordt hier ook geopend in de studio. Als je een blootje loopt, kun je altijd nog wegrennen natuurlijk. Ja, tuurlijk. Heerlijk. Roberto Giacchetti. En de Scooters in de jaren 80. En I Shave the Day. Lekker terug in een luisterrijk verleden. Lekker. Heerlijk. Met zometeen een bekende. Maar dan wel een hele fijne achter de keukengordijnen.

0: Twee van die tellen. Die grote Mormoonse familie, de Osmond Brothers, weet je nog? En dit geval ook zusjes natuurlijk. Oh ja, Donnie Osmond en Mary Osmond in dit geval. I'm leaving it all up to you. Terug op de radio in the middle of the road show.
1: Een fijne van achter de keukengordijn.
0: Ja, natuurlijk. Glas melk op zijn tijd. Gezond, zeggen ze. Goeie groentes, maar fruit. Wat dacht je van fruit? Maar dat moet wel.
1: Dit is de middle of the road show.
0: Dat moet je eerst wel kunnen plukken, denk ik, hè?

0: nou toch niet gekker worden?
1: Kopje, kopje.

kent. Kom er alsjeblieft uit die bananenbomen en neem een lekker banaantje voor me mee. Hè? Nee, lieve luisteraars, niks achterzoeken, niks bij bedenken. Het was gewoon een fijne voor achter de keukengordijnen. Als het ware, reeds, niet waar? En Flash in the Pan, ook die band kan even gezellig op visite met Waiting for the Train. Zou ik maar doen. Dus niet echt middel of de rood, maar wel blijven wachten voor het spoor als die bomen gesloten zijn natuurlijk. Oh! Nee, het is geen Gerard Joling. En het is ook geen Jimmy Somerville. Wie was het wel? Het was Paul da Vinci in 1974.

0: Peters. En hij is bovendien een aardige kerel.
1: Nee, joh.
0: Ja, echt wel. Hans de Knecht. En hij doet weer een rondje.

0: zeg, kom je.
1: Als er dan Frankie lag, een heleboel slaaptekort. Ja. Nou, en dan die jetlag erbij. New York, New York, The Voice. Het was Frankie zelf, hè? Tuurlijk, Frank Sinatra. Terug op de radio, de middel op de hotel. Nou, als kun je ook nog, als je toch een lange vlucht van plan bent, even richting Japan. Kan er opeens een Japan. Nou, dat was Japan dan.

Een single prospect met jingles van het oude Radio Veronica. Maar wie waren het? Veronica Unlimited was de naam van een Nederlandse studiogroep in 1977. Bij elkaar gebracht door Hans van Hemert. Ter gelegenheid van het 12,5 jaar bestaan van de Veronica Top 40. Muzikale hoogstandjes uit een grijs verleden. Terug op de radio de hele dag natuurlijk. Ook in de middel of de radio. Leuk dat je erbij bent. Wie de bekende Lange Polen. Ze gloeien van het hoofd. Op afstand kun je ze zien. Kijk even in de weilanden. Daar staan ze. Ook

0: recht is recht. Ook weer zo'n soort rijmelerij of zoiets.
1: Hallo, ik ben Hans.
2: Ik ben Betty.
3: Ik Tony.
4: John.

0: nog steeds kippenvel, hoor. Jongen, wat een stemgeluid kwam er uit Limburg, dames en heren. Het was een formatie Pussycat 1977 in mijn Broken Souvenirs. Ja, waar moet je heen? Ga niet naar Duitsland? Misschien België?
1: Ja.
0: Spanje, lijkt me ook wel lekker. Waar hebben ze trouwens de goedkoopste benzineprijzen? Dat is misschien ook beter, stand om te weten. En niet zoveel BTW of vaccins. Lekker toch? Lekker terug. Dit is de voltooid en verleden fotografische tijd. Het waren niet echte vrienden, maar het waren wel topmuzikanten. We spreken over Henk Westbroek en Henk Temming. Hier zijn ze met het goede doel en België.

Wij zijn zijn grootste radiovrienden, dus hij mogen Gerard zeggen. Ja, absoluut. Tuurlijk heeft hij totaal geen moeite mee gehad. Lijkt me niet. Gerard de Noorman. Gerard Le Normand. Hoorde je uit Vive la France en Boissy Leclerc. Even de laatste in de Middle of the Road Show wat het, voor wat betreft vandaag. Morgen, zelfde tijd, zelfde golflengte. Doe het kunstje opnieuw. En uiteraard ben jij er dan ook weer bij. Maak er een leuke voortzetting van ook met mijn lieve radiocollega's. Dat spreekt.

Bayando. Leuk, hè, om mee te starten. Ding, ding, dang. This is my song. Vrienden, welkom. Vandaag dinsdag 12 mei. Het is vandaag de internationale dag van de verpleegkunde. Geef ze een bloemetje, ze verdienen het. Wij zijn er klaar voor, weer of geen weer, met de huishoudtip. We kijken wat er te zien is vanavond in familie en in thuis. We hebben het weerbericht en eerlijk gezegd tussen aakjes. In het Frans zeggen ze entre parenthèses. Ja. Nee, we gaan Nederlands praten. Goed, tussen haakjes, het ziet er niet schitterend uit deze week hoor. Nee, zeker niet. En we hebben muziek. Ik heb Sam Goris, ik heb de Dinky Toys. Ik heb Michael Jackson, ik heb Stromae, ik heb Phil Collins. Heb ik Wiltura bij, ja. En ik heb ook ABBA en vele andere. Tweede plaat komt uit 1994. Het is een Hasseltse, maar ze spreekt Frans en zingt in het Frans. Ja, nu weet je toch wel wie ik bedoel, zeker, hè? Le Monde Tournement, dit is Axel Red.

precies 13 jaar geleden, het was 12 mei 2013, kraken inbrekers vlak na een concert van Justin Bieber een kluis in het voetbalstadion van Johannesburg. De buit 253.000 euro.

We zaten in de Flower Power, zeker, hè? 1964, The Fortunes en Caroline. Het is vandaag precies 19 jaar geleden dat het 52e Eurovisie Songfestival wordt gehouden in de Finse hoofdstad Helsinki. Servië wint met het liedje Multiva van zangeres Maria. Nederland en België haalden gewoon de finale niet. Sammeke, met het Mechels accent. Ja. Sam Goris, op het leven.

0: over wat gaat het vanavond in Thuis en Familie?
1: Wel, we gaan eerst even kijken naar VRT Thuis om 8:20 vanavond. Het gaat Kaat niet voor de wind. Gelukkig vindt ze bij Lin een luisterend oor. De politie heeft de handen vol met enkele verhoren. En Nancy trekt iets te snelle conclusies na een gesprek met Dieter. Het is de verjaardag van Peter en Frank, die heeft het behoorlijk moeilijk. En dan op VTM om 8:00 vanavond, Familie. Nico legt zich neer bij de beslissing van Matthias. Samen met Josephine blijft hij open op extra bewijs. Ruben komt voor een moeilijke keuze te staan. En Emile beseft wat hij echt met zijn geld wil doen. Elsa laat haar duistere kant zien.
0: Vanavond in Thuis en Familie.
2: Ding

Uit 1995, Scatman John met Scatman's World. Precies 2 jaar geleden, 12 mei 2024, wint de Belg Thibaut Nijs de 45e editie van de Ronde van Hongarije.

0: Beluister ons voortaan via internet. Wees van harte welkom bij Groot Geavond.
1: Weer of geen weer? Op dinsdag.

0: Onze huishoudtip van vandaag.
1: Verschillende dingen, mevrouw, kan je schoonmaken met Coca-Cola. Je zal het niet geloven, maar toch is het zo. Bij kalkaanslag in de toiletpot giet je er een halve fles cola in. Je laat een uur inweken en spoel vervolgens door. Tweede punt. Heeft de auto olie gelekt? Wel, giet er gewoon wat cola op kamertemperatuur over de vlek en laat de hele nacht intrekken. Schrob daarna krachtig met een bezem en spoel de plek af met veel water. En tenslotte dit, je kan ook zilver kuisen met Coca-Cola. Plaats je zilveren stukken een uur in een kom met cola. Spoel de sieraden daarna af met warm water en dep goed droog. Poets ze nu voorzichtig met een zachte doek. En zo zie je maar dat je Coca-Cola niet alleen kan uitdrinken, maar er ook nuttige dingen mee doen.
0: Dit was de huishoudtip van de dag.

Wist je dat dat nummer eigenlijk Amerika heette? Maar ze hebben dat dan veranderd in Voulez-vous. Je hoorde ABBA uit juli 1979. Het liedje staat ook op het gelijknamige studioalbum. We gaan kijken naar het weerbericht vandaag. Dinsdag 14 graden, de zon is er, maar er zijn ook wolken. Morgen woensdag 15, donderdag 13, vrijdag 14 en zaterdag 14 graden. Is het heel goede weer? Ja, dat is wat voorbij. Maar ja, eigenlijk mogen we niet klagen, vrienden. We zijn tenslotte maar mei, hè. We gaan naar de vakantieoorden. Tenerife, 21 graden. In Las Palmas, 19. In Malaga, 18. Antalya, 23. Dat is al iets beter. In Benidorm, 19. En in Heraklion, en hou je nu vast aan je stoeltje, 29 graden. Bedankt dat u bij ons was. Ik verwacht jullie morgen in grote getale. Allemaal welkom, hè. We hebben plaats genoeg in Studio 2. Kom maar af. We gaan eruit met de Dire Straits. Leven en welzijn. Tot morgen.

Goedemiddag, dames en heren. Hele bijzonder goede middag. Het is dinsdag. Ja, van harte welkom in de lunchbreak natuurlijk op deze dinsdag. Ja, we zijn een klein beetje verward misschien wel. Hè? Inderdaad, en daar zongen we ook natuurlijk ILO over. Over confusion. Iedereen kan wel eens verward zijn natuurlijk. Hè, met zijn gedachten ergens anders. En wij zijn eventjes met onze gedachten hier bij de lunchbreak natuurlijk. We zijn er tot 1 uur met de lekkerste hit-tips en de lekkerste dips en de lekkerste platen hier op de radio. En dat blijft zo heel de week natuurlijk. Tot en met vrijdag zijn we er voor jou op de radio. Eddie en de Hot Rocks. Nu op de

Uiteraard, we zeggen ze al in de volksmond, loontje komt om zijn boontje. Ja, iedereen komt wel eens iets tegen natuurlijk dat hij niet graag geeft. Some guys give all the luck. Dat was natuurlijk muziek van Robert Palmer. En dat allemaal in jouw lunchbreak. Tijd geworden voor Udo Lindenberg. En hier is hij met Mind Thing.

0: Dinsdag is dat jouw ding of is het je ding niet? Je mag het ons altijd laten weten natuurlijk, hè? Inderdaad wel. Muziek van Udo Lindenberg. Ik weet niet of hij familie is van deze man die ons ooit heeft leren vliegen natuurlijk. Hè? Ja, niet buiten vliegen, maar omhoog vliegen met een vliegtuig. Dat kan natuurlijk allemaal, hè? In de zoveelste... Was misschien wel eens een overgrootvader of zo, hè? Inderdaad wel. En als je nog aan tafel zit, smakelijk eten.
1: De onvergetelijke song in de lunchbreak.

0: En daarna hebben we onze onvergetelijke hit voor vandaag hier in de lunchbreak deze dinsdag. Dat was natuurlijk muziek van Captain Sensible. En you say Captain, you say what, you say Captain, en zo verder en zo verder. Zo straks, zo direct, Greenfield en Cook.
1: Dit is de lunchbreak met

uiteraard Greenfield and Cook and We All Pray Together. Een klein beetje een christelijke geïnspireerde song, als u mij vraagt. Ja, inderdaad wel. Smakelijk eten, de lunchbreak is er hier van maandag tot met vrijdag natuurlijk op jouw fantastische radiostation. En we doen het allemaal 24 uur per dag, 7 dagen per week. Helemaal gratis en voor niets natuurlijk voor jou hier op de radio. Omdat we het gewoon graag doen. Hier is Lisa Stensveld. Bravo.

inderdaad, onder het motto op ieder potje past er wel een dekseltje. Ja, inderdaad wel. Lisa Stansfield uit de LP Natural. En dit allemaal met haar People Around the World. Ik heb er nog eentje klaarstaan hier. En dan krijg je natuurlijk het heetste nieuws van toen. Hier is Emerson, Lake & Palmer. Een lucky man.

0: Lunchbreak Breaking News Toen.
1: Het is inderdaad een hele bijzondere goede dinsdagmiddag als je nog aan tafel zit. Smakelijk eten natuurlijk. Het is iets over 12:30. Goedemiddag. We gaan terug in de tijd naar 2008. Richard Wright, toetsenist en medeoprichter van Pink Floyd, overleed vandaag in 2008. Het laatste optreden van de band in de bekendste bezetting was tijdens het Live Aid Festival in 2005. Hier is Pink Floyd en dit allemaal met hun Another Brick in the Wall.

0: De Lunch Break met Patrick Jacobs hoor je bij ons van maandag tot en met vrijdag tussen 12 en 1.
1: Op het menu
2: de hit-up van
1: Patrick,
0: de onvergetelijke
1: song, de LP of artiest van de week,
0: het breaking muzieknieuws van toen en, als er nog ruimte is, de toetjesplaat. Geniet dus extra van je lunch met de Lunch Break en Patrick Jacobs. Ik zeg alvast, eet smakelijk.

0: Onze rit tot en met volgende vrijdag natuurlijk. En dat was niemand meer en niemand minder. Eventjes opzoeken. Tom Gray. En dit allemaal met zijn Rumours. Als we zo eventjes kijken, wel, dan is het tijd geworden ondertussen voor deze van Drukwerk en Wat Dom. Ja, inderdaad wel. Staat eventjes iets anders te doen. Dat kan gebeuren.
1: Ik dacht, ik ben gelukkig.

jingles klaar te zetten. Voilà, dan gebeurt dit natuurlijk. Hè. Ja, inderdaad, wat heb ik weer dom gedaan? Drukwerk en wat dom. Ja. Je kunt dat inderdaad wel zo zeggen. Inderdaad wel. We zijn een klein beetje dom vandaag. Goed, dit gezegd zijn de tijd voor de mannen van Living Color. En hier zijn ze met Glamour Boys.

0: Inderdaad, geen feestje zonder de Glamour Boys natuurlijk. Hè. Inderdaad, wel Living Color hier in de Lunchweek. En als je aan tafel zit, smakelijk eten, ja. De excuses voor dan straks, maar ja, we moeten toch ook eventjes, ja, als je hier alleen zit in de studio en het is live, dan heb je het een klein beetje moeilijk om alles op een rijtje te zetten.
1: Lunchbreak LP van de week.
0: Goed, deze staat mooi opgecued natuurlijk. Ons Lunchbreak LP van de week, of Dame van de week, hier is Gloria Gaynor. And I can't take my eyes off you. Is natuurlijk ook wel bekend van The Boys Town Gang, maar dat was hier de originele, dacht ik toch. Hier is Gloria Gaynor.

shout-out tot en met vrijdag is onze artiesten van de week natuurlijk. Gloria Gaynor met haar I Can't Take My Eyes Off of You. Gezellig als je mee bent, gezellig als je hebt afgestemd op jouw radiozender van je keuze natuurlijk. Want we zijn er voor jou 24 uur per dag, 7 dagen per week. Dus tijd genoeg om te luisteren, zou ik zeggen. Laat hem maar lekker vaststaan, want er komt nog een heleboel goede programma's deze namiddag. Hier is Pony Basil en Mickey, ja.

0: Inderdaad, hopelijk is hij al een klein beetje volwassener geworden dan op de Goes van de Plaat natuurlijk. Ik heb het over Tony Basil en Mickey. En als ik zo even naar de klok kijk, hier boven mij, ja, er hangt hier een klok boven mij. En hij gaat vooruit, hè, inderdaad wel. En het gaat sneller dan ik denk. Goed, is het tijd geworden voor
1: de toetjesplaat van de dag.
0: Onze toetjesplaat van de dag, wel, dit is Shania Easton en de Morning Train. Tot morgen. Morgen is het alweer woensdag. Morgen hakken we de week en twee natuurlijk. En bedankt om te luisteren. Veel luistergeluk nog met de collega's. En we doen ons best morgen om weer helemaal heel huids terug te zijn. Tot dan en bedankt, ja, om te luisteren.

0: is.
1: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
2: Radio Rond aan het.
3: Was fijn om terug te zijn. Dit is Radio Grothaaltert. Muziek voor iedereen. Dit is Radio Grothaaltert.

0: Morgen is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Groot Aandert.
2: Luister mee elk uur van de dag naar de mooiste radio. Groot Aandert.

0: fijn om terug te zijn. Dit is Radio Groot Haaltert.
1: Muziek voor iedereen. Dit is Radio Groot Haaltert.

0: Ja, ze heeft toch wel werkelijk een fantastische stem en ze is te onderscheiden van alle andere grootheden. Deze Alanis Morissette, dat was Thank You.
1: De Turbulentie Show met Jacques van Belleghem.

hoorde vooral in de lokale discotheken deze grote hit van Bartes. Dat was On The Move in die Turbulentje Show. Blijf hangen, zometeen de grote meneer uit Nederland, Marco Borsato. Voor we daar aan toe zijn, eerst nog even deze geluiden van

maakte wel deel uit van die hele grote familie Jackson. Dat was nog even het grote succesverhaal van Janet Jackson en Together Again. Elke dag samen in grote familie met die turbulente sjaal. In het vrouwelijk gezelschap nu van deze dames afkomstig uit de UK.

0: dame geeft alvast geen blad voor de mond in de dagelijkse kranten. Ze komt uit Nederland, een klein beetje de trots wel. Dat was Anouk met Girl.
1: Dames en heren, mogen wij u verzoeken te blijven zitten. Uw veiligheidsriem om te doen, want de hits knallen uit de radio.

Je werd ooit bekend dankzij het Eurovisie Songfestival in 1974. Deze mensen van ABBA, dat was Voulez-vous. Ja, kijk, enkel en alleen de beste hits op het beste moment in die turbulentie show met een nieuwe verhaal van Harry Styles.

is vaak wat men van hen denkt. Is niet getrouwd, heeft geen gezin. Zijn bed blijft koud de hele nacht. En ook zijn flat is vast een bende.

0: Prachtige vrijgezel. En het heeft heel wat geld binnengehaald in het laadje. Het was nog even Benny Nijman.
1: We naderen de turbulentieplaat. Gelieve voor uw veiligheid geen gehoorbescherming te dragen.
2: Der Start. 0 auf 100 in 2 Sekunden.

0: Ja, kijk, onder rechtstreeks zat er natuurlijk wel een ander verhaal achter deze hit. Men wilde promotie maken voor de groep Ferrari natuurlijk. DJ Visage en Formula in die turbulente show. En nu vrouwelijk schoon. Dit is Jennifer Lopez.
1: I've never seen forever.

0: Michael Price en The Dirty Bastards, dat was Ghetto Superstar. Nu op naar de top van het uur met Lady Gaga.
1: Jacques van Bellegem en zijn crew wensen jou een fijne verderzetting van de dag.

0: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Grootouders.

Ja, ja, Luc Kaals met hey Margriet. Welkom hier in dit programma. Hier gaan we weer. Lekkere oldie.

Vlaamse retro. Vlaamse retro. Vlaamse retro. Vlaamse retro. Vlaamse retro. Peter Obbeloos.

0: Vlaamse retro neemt je mee. Mee naar de jaren 50.
1: Terug in de tijd naar de gouden glans van het hitjaar 1950.

Die Elvis Huxley in het jaar 1959 met Marcel Tienemans Mandoline en Maanlicht. En deze Jo Leemans met Mijn Liefdesmelodie.

0: Welkom terug na de commercials.
1: My nearsighted turtle just married an army helmet.
2: Radio Groot Haltert.
3: What's new, pussycat? May we?
4: Boxklassieker.
5: Even terug de tijd in. Met deze gouden hit.
6: Gouden hit. 1973.

Ze traden eerst op als flamenco duo in het Spaanse toeristencircuit, maar werden later beter bekend als Baccara. En dat was een van hun grootste hits, Yes Sir, I Can Boogie. Vroeger op de radio met alleen maar de leukste muziek uit de jaren 70, 80 en 90.

Je mag het wel beschouwen als zijn grootste hit. Kid Creole en The Coconuts met Annie, I'm Not Your Daddy uit 1982. En 6 jaar later, toen had Tanita Tikaram over haar goede tradities.

Eerst dacht ik dat Michael Jackson in het achtergrondkoortje zat, maar even aan het googelen geweest. En het is Donna Summer zelf die de backing vocals voor haar rekening nam. Donna Summer met Love is in Control.

De warme stem van Michael Bublé met Everything uit 2007. Belgisch werk van Leijers Michiels en Soul Sister met een oude Tura-klassieker. Het kan niet zijn.

Natalia met I'm Only Begun to Fight. Beste vrienden, dit was het voor vandaag. Bedankt voor het luisteren en zo dadelijk veel plezier met de komende collega's. Dag.

Vandaag op de radio met als opener vandaag 5000 Volts en I'm on Fire. Wees maar zeker, de oldie zal er tijd in vliegen weer door je radio heen. Nu tijd voor Sailor, hier zijn de girls.

Long Toe Ernie and the Shakers, do you remember? Ze stond bij wijze van een grap. En dan was er onder meer Hank the Knife, Herman Brood, The Moons. En stond in 1972 vandaag in de Old Gold Collectie met deze Do You Remember?

Cut and Lloyd. En Christian met een oude single van Peter en Gordon. I Got Two Peaches. We duiken zometeen terug naar 1972 met John Orton. En Wie Wil Mijn Meisje Zijn?

0: Pilots 1975 met Magic. En dan het origineel van Rob de Nijs met Het werd zomer. De hitsingle van Peter Maffay. Und es war zomer.
1: Arnold Oldgold.
2: Je wordt verwend
1: met

Tweemaal Belgische rock'n'roll na elkaar hier in All Gold. Vandaag op de radio Rocking in the Street van Ruth McGinney. En de nieuwe Huckleback van DJ Rudy. En dan nu tijd terug te blikken naar 1977. Jill Dolan, die we nog kennen van Lady in Blue. En You're Such a Good Looking Woman. Hier is I Need You.

0: Ricordo che il nostro discorso fu interrotto da una sirena.
1: Dit is het verhaal van de kleine Italiaanse gastarbeider, zijn meisje, zijn dorp, zijn land, de bergen en het meer verliet om in een ver vreemd land zoveel te verdienen dat hij naar zijn dorpje terug kan keren om te trouwen en een eigen huisje te kopen. Daar droomt hij van. En als hij dan eindelijk terugkeert, stil, zonder iets te zeggen, om de verrassing des te groter te maken, dan, als hij zijn dorpje binnenrijdt, hoort hij een sirene in plaats van muziek. Hij ziet een grote vrachtwagen dwars over de weg staan. Het is doodstil.

James Lotti stond hiermee ook in de Radio Noordzee Top 30. De voorganger van de Tros uiteraard. La Lontananza, James Lotti van de INL Gold, hier op de radio. En hiermee gaan we ook langzaam naar het einde van deze All Gold collectie.

0: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Groot Aalst.
2: Uur na uur muziek.

goed muziek aanbiedend. Een doolhof waarin je muzikale geheugen, je luistervaardigheid en je waarnemingssnelheid worden getest. Het Muzieklabyrinth.

0: Mas vocês têm como?
1: Uitzending. Zit erop, maar we zien elkaar terug. Volgende week, zelfde tijd, zelfde zender. Tot dan.

0: De grote autowegen slingeren zich over bergen en door valleien. Ik denk dat ik ze in de loop der jaren allemaal bereden heb, omdat de cabine van een truck meer dan 25 jaar lang mijn huis is geweest. Voor mij zou het vreemd zijn een geregeld leven te moeten leiden. Ja, ik herinner me mijn eerste truck nog die ik bestuurde. Ik was zo trots als een pauw en popelde om hem aan mijn vrouw en mijn zoontje te laten zien. De kleine knul was net zo onder de indruk als toen hij voor het eerst sneeuw zag. Hij kon nog maar een paar woordjes brabbelen. En zijn vaste begroeting was dan ook altijd: giddy up go, papa, giddy up go. Daarom gaf ik mijn truck die naam, giddy up go. Een slecht leven was het niet, ondanks het feit dat ik het altijd druk had. Het was een jaar of zes daarna, toen ik op een dag thuis kwam en ik niemand aantrof. Mijn vrouw was met de kleine jongen vertrokken en ik wist niet waarheen. Niemand wist het. Vanaf die dag was ik alleen met mijn oude, trouwe giddy up go. In de loop van de tijd had ik in de vele koffietentjes langs de weg veel vrienden gemaakt. Niemand plaagde me met die bijzondere naam op mijn kar, omdat ze wel wisten hoe ik eraan gekomen was. Ik had ze over mijn kleine knul verteld en wat zijn reactie was toen hij voor het eerst mijn truck zag. Giddy up go. Verleden week denderde ik weer over de weg toen ik op een gegeven moment werd ingehaald door een splinternieuwe dieseltruck. Dikke walm uit zijn uitlaat blazend. Toen hij voor me reed, kreeg ik een brok in mijn keel en de tranen sprongen in mijn ogen. Want achter op die mooie kar stond geschilderd: giddy up go. Ik gaf wat meer gas en bleef achter hem rijden. Bij het eerstvolgende cafeetje zette hij zijn wagen aan de kant en ik de mijne erachter. Toen we binnen waren, bood ik hem een kop koffie aan en we raakten aan de praat. Hoe kom jij aan die naam Giddy Up Go op je wagen, vroeg ik hem. Ja, zei hij, mijn vader was ook truckchauffeur. En mijn moeder vertelde me dat ik die naam altijd riep als hij wegreed. Mijn moeder is overleden en mijn vader heb ik nooit kunnen vinden. Ik zei hem dat hij maar eens mee naar buiten moest gaan, omdat ik iets had dat hij beslist moest zien. We liepen naar mijn oude truck. Ik veegde er wat vuil af, zodat de naam goed zichtbaar werd. Verbaasd en met grote ogen las hij fluisterend: giddy up go? Wat we toen allemaal te bepraat hadden, jongens nog toe. Vanaf die dag crossen we samen over de wegen. En die knul die manoeuvreert met dat gevaarte zoals ik nog nooit een chauffeur heb zien doen. Als onze wagens in het duister voortrazen, hebben de lichten op de weg een machtige glans voor ons. We zien de letters op onze wagens, waar we de betekenis zo goed van kennen. Giddy up, go.
1: De familieradio uit de Denderstreek, dat is Radio Groothaaldert.

Ik heb grote, grote cactussen, cactussen overal. Er zijn rode en witte koelen, verschillende.

overal. Zet me je volle van die prikkelende dingen. Of je zou ook wel eens een liedje kunnen zingen. Is je grote, grote kaktussen, kaktussen overal.

0: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Grootouders.
2: Uur na uur muziek.
3: De mooiste muziek.

0: It was a moonlit night in old Mexico.
1: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
2: Radio Grootouders.
3: Uur na uur muziek.
4: Ten volle genieten van jouw radio kan terug. Want dit zijn de uitzendingen van Radio Grootouders.

0: om terug te zijn. Dit is Radio Grothaaltert.
1: Muziek voor iedereen. Dit is Radio Grothaaltert.

geweest.